0: Zijn ze.
1: In 5 naar Frosé.
0: 3, 2, 4 naar Noordwijk. Good morning to you.
2: Yeah, you're wrong.